ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schout, auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind dit

0: Mijn hand verbrandt, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Ga je ding, pet je af, haal maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

0: zelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.
1: Studio NL, Nederpop.

0: auch dies ist wieder top.
1: Nonstop die beste niederländische Musik.
2: Studio NL. Niederpop.
3: Het is een doolhof, een labyrinth. Klim op je schouders, hoop dat je dat niet erg vindt.

0: mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat,
1: mijn staat, mijn staat, mijn staat.
0: Dit is mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat, mijn squad, je weet dat. Dit is mijn staat, mijn

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

zeet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg jongens, wat

0: zo gaat.
1: We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood en moed.

Jetlag, Affede, Beneden Leeuwen, Druten, Molhoek, Bessingen, Overasselt, Alferna, Hoofdbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.